0: hij afgelopen avond zou optreden, moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio.
1: Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. Ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dank u. Thank you.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Romley in de maand van het jaar.

0: maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1.226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geldt voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance, Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken na klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze

Du hast mich. Du hast mich.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: dag begint. Dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Winnaars fotowedstrijd Visit Haarlemmermeer bekendgemaakt. De brandweer rukt uit voor gaslucht in Hoofddorp. En volop activiteiten tijdens de herfstvakantie. Afgelopen donderdag maakte wethouder Marja Ruigrok de winnaars van de Visit Haarlemmermeer fotowedstrijd bekend bij Masada in Nieuw-Vennep. Dit jaar draaide alles om het thema veerkrachtig en groen erfgoed. Er kwamen ruim 60 inzendingen binnen. De jury onder leiding van wethouder Ruigrok koos unaniem voor de foto die Jochem de Boer maakte van het Krukjesgemaal. Hierop schittert dit erfgoed tussen het groen, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Voor de publieksprijs gingen de meeste stemmen naar de foto die Jeroen Verhoog maakte van Molen de Eersteling in Hoofddorp. Zijn foto kreeg maar liefst 104 van de 762 uitgebrachte stemmen. De winnende foto en 30 andere inzendingen zijn nog de hele maand oktober te zien in een speciale expositie in de passage van Zeepunt in Hoofddorp en bij winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. De brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak van de gaslucht was op dat moment nog niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Van 10 tot en met 18 oktober staat Haarlemmermeer in het teken van herfstpret. Visit Haarlemmermeer bundelt activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer klimmen, boulderen, workshops volgen of met een elektrische twizzie op pad. Ook gezinnen hebben ruime keuze. Kinderen kunnen naar het Cinekit Festival, springen bij Gym Skills of een speurtocht doen in Hoofddorp. Daarnaast zijn er culinaire activiteiten zoals Proef Spaarwoudenpark. Het volledige programma staat op de website van Visit Haarlemmermeer. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Een ontspannen en relaxed begin van een nieuwe zaterdag. Je hoorde Derek en de Domino's hier op Meer Radio en Leila. Dat begint dus van deze dag, 3 oktober 2026.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meer Radio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, luister vrienden en vriendinnen, goedemorgen, welkom. Het is zaterdagochtend dus, 3 oktober. Nieuwe dag, nieuwe kansen. En het is ja, voor de liefhebbers in ieder geval, hè, wie weet ben jij dat, het is Leids ontzet vandaag. Misschien ga je erheen, het schijnt altijd groot feest te zijn met vooral Hutspot en Klapstuk. Ja, Hutspot, weet je, als het moet eet ik het. Klapstuk, lekker, maar goed. Dus nee, het is groot feest daar. Ja, en voor andere dingen zeg ik, joh, hey, maak er gewoon een lekkere zaterdag van. Een nieuwe dag met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden. En ik hoop dat je goed geslapen hebt. Ik hoop dat je ontspannen wakker geworden bent. En dat je er dan zeg maar dus ja, zo dadelijk, hè, om 10 uur helemaal tegenaan kan en hem kan aanvallen. Even alvast een kleine iets, even een kanttekening. Het kan nu zeg maar nog een beetje fris zijn. Het voelt namelijk ook nog een beetje fris. Maar het wordt in de loop van de dag beter. Dus dan weet je dat alvast. We gaan het straks allemaal uitgebreid bespreken met het uitgebreide weerbericht. Zo rond de klok van 9:15. Verder natuurlijk veel gezelligheid, ontspannen wakker worden, relaxed, leuke dingen. En als je wat wil bijdragen, dan mag dat altijd. Doe dat naar studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen wat jou bezighoudt zo in het weekend of wat je meegemaakt hebt. Nou, dat soort dingen. Dus doe het gewoon altijd gezellig. Ja, rest mij eigenlijk om tegen jou te zeggen, pak lekker wat te eten te drinken. Je kunt er nog rustig voor gaan zitten en doe dat dan ook. Want tot 10 uur is dit Meer Wakker hier op deze vroege zaterdagmorgen van Meer Radio. Ik zeg, we gaan gewoon lekker beginnen. En ik heb er zin in.
1: Niels Oleierhoek. Meer Radio.

0: Mooie muziek van Zayn samen met Taylor Swift. Ja, ik ging nu bijna een grote fout, hè? Doe ik weer. Ik ging er doorheen praten. En dat moet je niet doen. Nee, zeker niet op Taylor Swift. Dan krijgen we hier bij Meer Radio krijgen we dan weer een brief, zeg maar, van het management. Van, ja, je mag er niet. Nee, goed, zonder gekheid. Het was wel een fijne plaat. I don't wanna live forever. Ja, ik weet het niet. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. De Force Zucchero en Paul Young en Sentuna Donna. Ook een mooie plaat trouwens. Zorg ervoor op de vroege zaterdagmorgen dat het, het gaat hard als het gezellig is. Inmiddels alweer 8:50 is. En ja, ik vind dit altijd het moment om even lekker terug te kijken van hoe was de afgelopen week. Heb je nog bijzondere dingen gedaan? Heb je leuke dingen gedaan? Nou ja, dan mag je het mij laten weten, hè. Vind ik goed. Laat het mij gewoon lekker weten, dan komt dat goed. Nee, persoonlijk, ik heb best wel een heel leuk weekend gehad. Ik heb vorig weekend, ik had een trouwfeest. Nou, dat was sowieso natuurlijk leuk. Ik ging niet zelf trouwen trouwens, hoor. Maar nee, ik had gewoon een trouwfeest van fijne mensen. Dus dat was leuk. Was op het strand in IJmuiden. Was echt gezellig. Verder moest ik daar wel van bijkomen. En heb ik de rest van het weekend... ik heb natuurlijk nog voetbal gekeken. Wat ook wel leuk was. Nederlands elftal was best wel een leuke wedstrijd tegen Servië. Gewonnen. Dat is het belangrijkste. En verder heb ik ook nog... Ja, dat was ook wel lekker. Ik heb 2 keer de barbecue aangehad deze week. Eén was dan zondag. Had ik een hele kip zo op die barbecue gezet. 1,5 uur laten gaan. En nou, echt, ik was echt om je vingers bij op te eten. En ik had nog een keer gewoon de barbecue aangezet. En ook dat was natuurlijk lekker. Want ja, het kon nog, hè. Het was lekker weer deze week. Dus het was echt wel de moeite waard om dat te doen. Rest van de week heb ik ook nog een borrel gehad. Ik ben nog op visite geweest bij nieuwe buren. Dat is altijd leuk natuurlijk, hè? Leer je mensen kennen. En toen was het weer weekend. Toen stond ik weer hier, gisteravond dan. En ja, nu vanmorgen, dan sta ik hier weer. Dus ik heb eigenlijk wel een goede week gehad. Ik kon vanmorgen gelukkig ook goed mijn bed uitkomen. Dat was ook belangrijk. In tegenstelling tot gisteren, toen de wekker ging, dat ik echt dacht van... Wow, voorlopig nog niet, maar... Ja, toen moest ik echt. Net als vandaag eigenlijk. Maar goed, dat helemaal even terzijde. Hey, heb jij leuke dingen meegemaakt? Laat ze me weten. Studio@meerradio.nl vind ik altijd heel leuk om te lezen.
1: De ochtend van Meer Radio.
2: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meer wakker.
2: Dit is Meer Radio.

The Black Eyed Peas op de radio. Samen met Justin Timberlake en Where is the Love? The Four Drowned van Martin Garrix. Samen met Clifton Kane zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd op deze vroege zaterdagmorgen. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Daarna snel bij je terug met het tweede half uur van dit eerste uur. Meer wakker. Waarin we straks onder andere het uitgebreide weer voor je hebben. En muziek van onder andere. Jawel, daar komt het hoor. Fleetwood Mac. Ik zie Keen. Ik zie de Frank Boeijen groep. En ook Billy Joel gaat langskomen. Voor het zover is, heb ik hier nog eerst een hele, vind ik persoonlijk wel, leuke plaat. Het is Met Regime en Je me

0: verwachting 1226 euro aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geld voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld 155 euro minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: gewoon alleen maar een glimlach van kan krijgen. En niks anders eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Hey, het is de vroege zaterdagmorgen van Meer Radio. Ben je net ingeschakeld? Goedemorgen, welkom. Meer wakker tot 10 uur om jou te ondersteunen bij het opstaan op deze zaterdag. En ben je er al wat langer bij? Gezellig dat je er nog steeds bij bent. Voor iedereen geldt, hey, als je het niet meer hebt, pak lekker wat te eten, te drinken. En ja, ga dan nog even lekker ontspannen zitten. Want pas om 10 uur zeg ik tegen je, hey, je bent nu meer wakker. En ja, dan verwacht ik ook wel dat je natuurlijk echt die zaterdag gaat aanvallen. Dus dan weet je dat in ieder geval ook.
1: Niels Olijerhoek, Meer Radio.

Self-aware op de middenradio vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Keen en Is It Any Wonder? Ja, dat kun je je natuurlijk gewoon heel goed afvragen. Zorg ervoor op deze vroege zaterdagochtend dat het 9:15 was geweest. En ja, dat is het moment dat we toch gaan kijken naar wat het weer ons gaat brengen. Want belangrijk natuurlijk op zaterdag als je vroeg wakker wordt. Misschien heb je de gordijnen nog niet open en dan is het toch wel fijn om even te weten wat het weer gaat doen. Nou, het is een frisse start van dit weekend. De temperaturen rond de 10 graden. Ik had dat, had ik het daar gisteren? Ja, gisteravond had ik het daar ook eventjes over. Toen kwam het even ook op het weer. En gisterochtend, om even door te praten, reed ik in mijn korte broek naar de sportschool toe. Hey, ha, sportief als ik ben. En dat was best koud. Nou, dat is dus voor morgen weer het geval. Ik vond het niet echt warm toen ik hierheen reed. Maar in de loop van de dag wordt het wel beter, want het kwik gaat oplopen naar een graad of 18. Overwegend bewolkt, maar wel droog. Ook zondag verloopt rustig met veel wolkenvelden. Af en toe zon en temperaturen rond de 17 graden. Kans op regen blijft beperkt. Volgende week, vanaf maandag, wordt het eerst iets warmer dan dit weekend. Maxima rond de 20 graden. Dat is dan maandag tot en met woensdag. En vanaf donderdag neemt de buienkans toe en daalt de temperatuur geleidelijk richting 13 tot 15 aan het einde van de week. En laten we wel wezen, het is per slot van rekening oktober. Hè? We zitten op 3 oktober vandaag. Dus dat het een klein beetje minder aan het worden is, is natuurlijk niet zo heel gek. Kijk, ik zou ook liever de hele zomer, gewoon het hele jaar door zomer hebben. En dan bijvoorbeeld alleen maar 3 maanden winter. Maar dat dan ook echt sneeuw is en dat soort dingen. Maar goed, we hebben het niet helemaal voor het zeggen. Dus ik moet zeggen, het weer voor de aankomende week, daar krijgt van mij in ieder geval een 7.

van Guus Meeuwis en tranen gelachen kwamen aan het einde van dit eerste uur meer wakker. Straks aan de andere kant van 9 gaan we door met meer wakker. Om jou dus verder te helpen met het opstaan op deze vroege zaterdagmorgen. En ik hoop, ja, en ik verwacht dat het ook zeker gaat lukken. Voordat we naar het nieuws gaan, heb ik er nog eentje voor je. Matt Simons, nu op de radio. We can do better.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heerlijk. Fijne duinen van Hozier op de radio en Take Me to Church. Ja, het is misschien niet de meest echte dat je zegt van, wow, het is echt een vrolijke plaat dit. Maar wel een goede plaat. Dat kunnen we wel vaststellen. Het is 9 uur geweest op deze zaterdagmorgen 3 oktober 2026. Ben je net ingeschakeld? Welkom. Meer wakker op de radio van 8 tot 10. We zijn al een uur bezig om jou te ondersteunen bij het opstaan op de vroege zaterdagmorgen. Ben je er al wat langer bij? Gezellig dat je er nog steeds bij bent. En ja, voor iedereen geldt, je kunt nog chillen. Hè? Je kunt nog lekker ontspannen. Want pas om 10 uur zeg ik tegen jou, je bent nu meer... Of ja, ik verwacht dat je nu meer wakker bent. Dan weet je dat in ieder geval ook. Tussen nu en 10 uur heb ik straks nog wat feiten van deze dag. Gezelligheid, het spoorboekje en heel veel lekkere muziek.
1: Niels Oleierhoek, meer radio.

0: In de categorie relaxte platen telt deze zeker mee. Jason Mraz hoorde je op de antenne. En I'm Yours op de vroege zaterdagmorgen. Op de antenne op de vroege zaterdagmorgen, dan weet je dat ook weer. Daarvoor Suzanne Freek samen met Claude en Vazie. Ga maar. Fijne deunen die ze natuurlijk ook gezongen hebben tijdens de concertreeks die ze in, wat was het, mei of zo deden. In het Gelderdoom in Arnhem, want dat was wel heel gaaf hoor. 10 keer stonden ze daar dus in het Gelderdoom met 10 volgens mij uitverkochte shows. Vond ik wel echt respect. Daarna hebben ze volgens mij gewoon ook weer lekker vakantie genomen. Want we hebben in de tussentijd heb ik geen nieuwe muziek gehoord van Suzanne Freek. Maar goed, daar zullen ze vast wel mee bezig zijn. Mooi. Het is 9:15. Op zaterdag 3 oktober. Even wat feiten van deze dag. Ik zei het al aan het begin, het is Leids ontzet. Vandaag in 1574. Leiden wordt ontzet tijdens de 80-jarige oorlog. Dus ja, dan is het een groot feest daar. Voor de liefhebbers, het is ook vandaag dag 276. We hebben er nog 89 te gaan tot en met oud en nieuw. Dan vandaag in 1789 gebeurde er ook nog wat anders. George Washington roept de eerste Thanksgiving Day uit. In 1863 heeft Abraham Lincoln maakt Thanksgiving tot nationale feestdag, waardoor iedereen lekker vrij is. Dat zouden ze misschien ook het Leids ontzet moeten doen, maar goed, dat terzijde. Vandaag in 1962, lancering van de Mercury ME8 met astronaut Walter Schirra aan boord. Vandaag in 1966, de school voor journalistiek in Utrecht wordt geopend. In 81 is het einde van de IRA-hongerstaking in Belfast. En de officiële hereniging van Oost- en West-Duitsland in plaats vandaag in 1990. In 1995 is een dag waar nog heel lang over nagepraat werd. De vrijspraak van O.J. Simpson, de man die echt door iedereen volledig verdacht werd van de moord op zijn toenmalig partner. Maar uiteindelijk werd hij vrijgesproken. Hij was ook acteur, O.J. Simpson. En vandaag in 2021 publicatie van de wereldwijde Pandora Papers. Ja, dat was voor heel veel mensen toch ook best wel vervelend. Ik heb daar ook wel eens wat mensen gehoord die dat toch echt, ja, die kwamen daar dan in voor. En ja, dat had dan wel consequenties ook voor zeg maar, hun werk. En tot slot vandaag in 2013 ramp bij Lampedusa kostte honderden migranten het leven. Dan wat bekende jarig op deze dag. Clive Owen, de acteur. 1964 werd hij geboren. Rapper A$AP Rocky kwam in 1988 ter wereld. Voormalig topschaatster Marianne Timmer. 1974 werd zij geboren. Dus dan wordt zij inmiddels 52. In 1981 kwam Zlatan Ibrahimovic ter wereld en Neve Campbell, de Canadese actrice. Vond ik ooit een hele mooie vrouw. Ik weet niet of ze nog steeds, ik heb haar al lang niet gezien. 1973 werd zij geboren. Dus Neve inmiddels, 53. Oh, maar goed. Dan nog even wat weerextremen. Laagste minimumtemperatuur ooit gemeten. 1936, min 1,2 graden. En de hoogste maximum 25,1 in 1900. En wow. Moet even goed lezen hoor, de cijfertjes worden wat klein. 19,8. Ja, maar goed. Gaan we allemaal niet halen vandaag. We gaan lekker polderen. We blijven wel aan de positieve kant, zeg maar. Maar we een beetje midden. Maar komt wel goed. Hey, dat is over de feiten van deze dag. Je weet het, als jij wat leuks gaat doen, dan heb je dankzij mij. Ja, even een schouderklopje aan mezelf geven. Heb jij in ieder geval wat gespreksonderwerpen? En altijd leuk natuurlijk als je dan toch nieuwe mensen ontmoet om op die manier een gesprek te kunnen openen. En gaan wij dan vervolgens nu snel door met muziek. Van Halen komt eraan. Dit is Running with the Devil.
1: Meer wakker.

fijne platen. Hoor die op de radio Snowy White en Bird of Paradise. En daarvoor natuurlijk Van Halen en Running with the Devil zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Daarna nog het laatste deel meer wakker. Maar voor het zover is, eerst nog deze. Robert Cray, dit is Right Next Door. I can

0: is een luchtig, informatief en gezellig radioprogramma. Jeroen Griekspoor en Peter Ludikhuizen praten met artiesten, columnisten en kunstenaars over creatie en inspiratie. Daarnaast hoor je opvallend regionieuws, de agenda en nieuwe singles en verse albumtracks. Dat is nog eens prettig kennismaken. Iedere maandagavond van 7 tot 9 in Maak Kennis Maandag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken na klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident.

0: En zo belanden we in het laatste deel. Meer wakker op deze vroege zaterdagmorgen van 3 oktober. David Guetta samen met Kelly Rowland en When Love Takes Over. Fijn begin van dit laatste deel. Ben je net wakker geworden, zeg ik. Goedemorgen, welkom. Het is 9:30 geweest. Je hebt wat mij betreft lekker uitgeslapen. Meer wakker tot 10 uur om jou te ondersteunen bij het opstaan. En ben je er al wat langer bij? Gezellig dat je er nog steeds bij bent. Ja, en over 9:30 is het echt klaar. Of eigenlijk over 20 minuten al. Dan zeg ik, je bent meer wakker. En dan moet je ook gewoon lekker je bed uitgaan. En moet je echt die zaterdag gaan aanvallen. En dat moet dan vast en zeker ook helemaal goed gaan komen.
1: Niels Oleijerhoek. Meer radio.

Earth and Fire and Memories. Op de vroege zaterdagochtend van meer radio. Daarvoor Alison Maillé en All Cried Out. Zorgde ervoor dat het inmiddels 9:45 is geworden. En dat is het moment dat we toch even gaan kijken, wat kun je verder verwachten hier op meer radio? Niet onbelangrijk, hè? Straks in ieder geval hier op meer radio hoor je meer activiteiten. Word je bijgepraat over alles wat er te beleven valt in de Haarlemmermeer. Daarna meer in de middag van 12 tot 6. Van 6 tot 8 is er de Groove Connection. En Jaap en Max zijn van 8 en 10, 8 tot 10 on air. En om 10 uur sluiten we af deze zaterdagavond met TNT, Tarzan en Tinus. Die er gewoon echt een groot feestje van maken zo op die zaterdagavond. Hey, heb ik ook nog eventjes een andere vraag aan je. Wat zijn jouw plannen voor het weekend? Je mag ze me laten weten, studio@meerradio.nl. Wat ga jij nou doen in de komende 2 dagen? Persoonlijk heb ik heb een redelijk rustig weekend. Ik ga straks wel even voetbal kijken. Dat doe ik met gierende banden hier zo meteen als ik om 10 uur de studio uitrij. Dan ga ik, dat soort dingen. Dan ga ik daarna, denk ik, dat weet ik nog niet. En dan morgen, de enige wat dan overblijft voor mij in ieder geval wat ik ga doen is Formule 1 kijken. De Grand Prix van Bahrein wordt verreden in de Formule 1 dit weekend. Maar ja, het Midden-Oosten, hè, lastig, moeilijk. Wordt dus niet in het Midden-Oosten gereden, maar wordt in Maleisië gereden. Op het circuit van Sepang, in de buurt van Kuala Lumpur. Dus dat is wel apart. En leuk om dat circuit weer een keer te zien, want het is inmiddels 9 jaar geleden dat daar gereisd werd. Dus dat is dan ook wel weer leuk om die weer een keer op de kalender te hebben. Al heet die dan de Grand Prix van Bahrein. Als jij nog leuke dingen hebt, laat ze me dus weten. studio@meerradio.nl vind ik leuk om te lezen. En wie weet heb ik dan nog wat tips en tricks die ik kan gebruiken. En dat is gewoon voor mij dan natuurlijk ook wel weer heel erg fijn. Voor het zover is, eerst nog een hele leuke plaat voor je klaar. Stella Leff, die komt eraan. Dit is Boston. Meer radio, meer in de morgen. Meer wakker.

Entwine op de radio en Happy op de vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Stella Lefty en die hele leuke plaat Boston. Dat zorgt er allemaal voor dat het bijna 10 uur werd. En ja, als het bijna 10 uur is op zaterdagmorgen, dan krijg je deze. Je bent meer wakker. Precies, ik hoop dat het gelukt is. Ik hoop dat ik je wakker gekregen heb en dat je er klaar voor bent om die zaterdag lekker te gaan aanvallen. Maak er in ieder geval wat moois van. Doe je best voor. En dan komt het vast verder ook allemaal goed. Dat weet ik gewoon 100% zeker. Rest mij dus tegen jou te zeggen. Veel plezier zo dadelijk met meer activiteiten. Maak er een heerlijk weekend van. Doe leuke dingen, houd gezellig. En ja, blijf gezond. Hè. Ook heel belangrijk natuurlijk. Laat ik je achter met John Farnham en You're the Voice. Dan zeg ik tegen je gegroet. Tot de volgende keer.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
1: Meer activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: Het weekend, hij zong er al over, Dave Edmunds in de jaren 80. Here comes the weekend.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. Met de datum 3 oktober zijn we beland in het vierde kwartaal. Niels Olijen, je hoek heeft jou de afgelopen 2 uur geholpen wakker te worden. En de komende 2 uur gaan wij jou helpen om interessante of leuke invulling voor je vrije tijd te vinden. Onder onze luisteraars zijn jongeren, rijpe ouderen, sportievelingen, cultuurliefhebbers en avonturierzoekers. Met onze 12 tips proberen we tegemoet te komen aan die verschillende behoeften. 1 ding is zeker, alle suggesties vinden plaats ergens in Haarlemmermeer. En zoals je van ons bent gewend, geven wij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En we raden je aan om nog even op de website van activiteiten te kijken of er geen wijzigingen zijn. Die tips wisselen we af met lekkere muziek. Ton van Dranen naast mij maakt de keuze voor de songs en zorgt ervoor dat alles soepel in elkaar overloopt. Hij heeft deze voor je geselecteerd. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.

0: kende het misschien van Cher, maar nu Bang Bang in de Italiaanse versie door Dalida.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Elke maand kun je inspiratie opdoen bij theetuin The Fig Tree, oftewel vijgenboom. En die ligt in Rijzenhout. Vandaag staat op het programma Koken in de Tuin. Nog tot 1 uur worden Surinaamse en Italiaanse gerechten bereid met groenten en kruiden uit eigen tuin. The Fig Tree werkt samen met Stichting Meergroen, een organisatie die staat voor duurzaam telen en biologisch verbouwen. Op het terrein aan Aalsmeerderdijk 550 is ook een markt waar je inspiratie kunt opdoen voor maaltijden met verse producten van het land. De markt is nog tot 1 uur open en toegang is gratis. Passenger, Alex Warren.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Winnaars fotowedstrijd Visit Haarlemmermeer bekendgemaakt. De brandweer rukt uit voor gaslucht in Hoofddorp. En volop activiteiten tijdens de herfstvakantie. Afgelopen donderdag maakte wethouder Marja Ruigrok de winnaars van de Visit Haarlemmermeer fotowedstrijd bekend bij Masada in Nieuw-Vennep. Dit jaar draaide alles om het thema veerkrachtig en groen erfgoed. Er kwamen ruim 60 inzendingen binnen. De jury onder leiding van wethouder Ruigrok koos unaniem voor de foto die Jochem de Boer maakte van het Krukjesgemaal. Hierop schittert dit erfgoed tussen het groen, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Voor de publieksprijs gingen de meeste stemmen naar de foto die Jeroen Verhoog maakte van Molen de Eersteling in Hoofddorp. Zijn foto kreeg maar liefst 104 van de 762 uitgebrachte stemmen. De winnende foto en 30 andere inzendingen zijn nog de hele maand oktober te zien in een speciale expositie in de passage van Zeepunt in Hoofddorp en bij winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. De brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak van de gaslucht was op dat moment nog niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Van 10 tot en met 18 oktober staat Haarlemmermeer in het teken van herfstpret. Visit Haarlemmermeer bundelt activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer klimmen, boulderen, workshops volgen of met een elektrische Twizy op pad. Ook gezinnen hebben ruime keuze. Kinderen kunnen naar het Cinekit Festival, springen bij Gym Skills of een speurtocht doen in Hoofddorp. Daarnaast zijn er culinaire activiteiten zoals Proef Spaarwoudenpark. Het volledige programma staat op de website van Visit Haarlemmermeer. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van

0: De Guitar Man, Brad.
1: Meer activiteiten.
0: 4 oktober is de vaste datum voor Dierendag en het is dus morgen. In winkelcentrum Symphony in Nieuw-Vennep is het vandaag nog tot 3 uur een gezellige dag die in het teken staat van dieren. Kinderen kunnen zich laten schminken als hun favoriete dier. Een echte beestenbol. En ook zijn er kraampjes, leuke activiteiten en vind je van alles voor jouw dier. In Rijzenhout ook Dierendag, maar dan morgen. In Dorpshuis de Ontmoetingskerk is daar de Effe Zingen bijeenkomst in het teken van dieren. Om 10 uur verzorgt Rob Favier een afwisselend programma vol muziek en humor. Hij zet je aan het denken en je kunt meezingen. Samen zingen, morgenochtend in Rijzenhout aan werf nummer 2. En vandaag is het 3 oktober, Lijn is ontzet. En daarom nu de vrolijke, rubberen Robbie! Hey.

0: What It Is, Mark Knopfler.
1: Activiteitenkalender.
0: Het zondagmiddagpodium maakt een doorstart. Morgen is de eerste uitvoering in een nieuwe serie. Initiatiefneemster Elvire Tebel heeft gelijk een mooi orkest weten te strikken. Het KLM-orkest. Al sinds 1953 is dit het muzikale visitekaartje van KLM. De ruim 50 muzikanten hebben allemaal een sterke band met KLM, of met andere airlines, of met de luchthaven Schiphol. Het repertoire is geschikt voor een groot publiek. Van lichte klassieke muziek en veel muziek tot pop en jazz. Van 2:30 tot 4:30 in het dorpshuis Bad Hoeverdorp aan de Snellierslaan nummer 35. Entreegeld kun je voor aanvang voldoen aan de kassen. En reserveren, dat doe je via mail aan dorpshuis-badhoeverdorp@maatvast.nl. Daar komt ze hoor. Ja, Anouk, 3 days in a row.

0: Cornels met hun enige hit 74-75.
1: Meer activiteiten.
0: Pickleball. Heb je daar al eens van gehoord? Het is een balsport die elementen van tennis, badminton, tafeltennis en padel combineert. Om laagdrempelig kennis te maken, komt deze sport dit weekend naar je toe in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp. Op het plein voor HEMA ligt een echte pickleballbaan waar jong en oud gratis deze racketsport kunnen uitproberen. Daaruit blijkt al wel dat het spel voor vrijwel alle leeftijden toegankelijk is. Vandaag en morgen kun je kijken naar demonstraties, challenges en naar Beat the Pro. Pickleball is overwaaid uit Amerika. Misschien is het iets voor jou? Probeer het maar uit. Vandaag nog tot 5 uur en morgen tussen 12 en 5 uur. En daarmee zijn we alweer aan het einde van het eerste uur. Het NOS-journaal volgt zo. Je hoort wat actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En kort na 11 uur zijn Ton van Draan en ik weer bij je terug. We gaan dan door met meer suggesties om op pad te gaan met het gezin, met vrienden, familie of lekker alleen. Tot aan het nieuws hoor je eerst nog Alice en Moye. Afgelopen dinsdag was ze nog in Carré, Amsterdam. En haar nummer, dat is...

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: Dat was The Cure met A Forest.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Hallo luisteraars. Even koffie gepakt of een kop thee? Het is weekend, dus misschien heb je er ook iets lekkers bij genomen. We hebben nog 6 tips voor ons liggen om jou te vertellen wat er te doen is vandaag en de komende dagen. Maar gaan eerst naar muziek die Ton heeft geselecteerd. Luister naar die mooie van Douwe Bob, No To Self, zijn meest recente.

0: Wie heeft hem niet meegezongen? Die van Bloem. Even aan mijn moeder vragen.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Culturele instelling Zeepunt besteedt aandacht aan de Kinderboekenweek, die woensdag al van start ging, maar nog voortduurt tot en met zondag 11 oktober. Het thema van de Kinderboekenweek 2026 is spot aan. En dat nemen ze bij Zeepunt heel letterlijk. Je kind kan zelf in de spotlight staan tijdens een vrolijke middag met een sterrenreis door de bibliotheek. Op diverse plekken zijn verschillende activiteiten te beleven. Bij binnenkomst ontvangt ieder kind een eigen sterrenstempelkaart. De kleintjes gaan langs alle plekken, verzamelen stempels en gaan naar huis als een echte ster. Woensdag 7 oktober, 3 uur, bij Zeepunt Bibliotheek Floriande aan Baron de Coubertinlaan nummer 4 in Hoofddorp. Dua Lipa, training season.

0: Haha. Don Johnson, je weet wel, die acteur uit Miami Vice. En hier met Heartbeat.
1: Activiteitenkalender.
0: In Oosterse sferen kom je in de Expo Greater Amsterdam tijdens de Pasamalam dit weekend. De Pasamalam Istimewa XL biedt een authentieke cultuurbeleving met Indische en Molukse gerechten, live muziek en traditionele dans. Als bezoeker kun je genieten van een markt met Indonesische producten, kleding, accessoires en kunst. De openingstijden zijn vandaag van 12 tot 10 uur en morgen van 12 tot 8 uur. Er is zoveel te doen dat je beter zelf kunt kijken op de website. En die is, ga er maar voor zitten, www.istimewa-events.nl. En dan een schuine streep Haarlemmermeer. Expo Greater Amsterdam ligt aan Floriadepark nummer 1 in Vijfhuizen. En de expo is makkelijk te bereiken met openbaar vervoer. Lady Gaga samen met Bradley Cooper, het gevoelige Shallow.

0: Meer activiteiten zonder Franse chanson is geen meer activiteiten. Daarom hier C'est ma vie uit 1975, Adamo.
1: Meer activiteiten.
0: Bij Stoomgemaal Halfweg gaat Frans de Haan, voormalig senior projectmanager bij het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, morgen gaat hij in op de gevolgen van klimaatverandering, waardoor onze waterveiligheid op scherp staat. De lezing Dijkbreuk of Toekomst begint om 13:30. En daarnaast draait het Schepwad Stoomgemaal vandaag en morgen onder stoom tussen 12 en 4 uur. Je proeft dan de unieke sfeer van een gemaal dat nog precies zo werkt als in de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Het museum Stoomgemaal Halfweg ligt aan Haarlemmermeerstraat nummer 4 in Halfweg. Ellen Price en Georgie Vane, zij zingen over Rosetta.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
7: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geldt voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: knalde door de speakers Gimme Gimme Gimme van ABBA.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Ontdek onze eigen polder Haarlemmermeer op vier banden. Stap in een elektrisch tweepersoons autootje en volg een mooie route door het landschap. Voor gezinnen is er de Kraak de Code fotospeurtocht. Kinderen gaan met walkie-talkies op zoek naar het geheime code. Lukt het jou om de kluis te kraken en een leuke prijs te winnen? Deze maand kun je onderweg ook stoppen bij landgoed de Olmenhorst om zelf biologisch fruit te plukken en het oogstfeest te ervaren. Meer over de speurtocht in de elektrische autootjes lees je op website www.visithaarlemmermeer.nl/Renzi met een Z en Y. Raccoon, de nieuwste, gevoelig, dicht bij het vuur.

0: Zoals Shepherd met Geronimo.
1: Activiteitenkalender.
0: Meer Jazz ontvangt morgen om 14:30 bij de Rustende Jager het So What Jazz Quartet. De muzikanten op saxofoon, piano, bas en slagwerk hebben hun sporen verdiend in jazz en big bands. En het is te horen, elk stuk swingt. Het repertoire is gevarieerd. Naast goed in het gehoor liggende swing en prachtige ballads komen er ook Latin, funk en blues georiënteerde nummers aan bod. Ideale muziek voor een mooie zondagmiddag. Locaties zijn afwisselend tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Morgen is het weer de beurt aan de Rustende Jager. De Vennepenweg 471 in Nieuw-Vennep. Coward of the County, de bekende Kenny Rogers.

0: Dat was Kenny Rogers, 1980.
1: Filmberichten in meer activiteiten.
0: De film vrijdag 9 oktober in Sepen Nieuw-Vennep is A Sad and Beautiful World. Tegen de achtergrond van een onrustig Libanon delen Nino en Jasmina al 3 decennia een diepe, maar onder druk staande liefde. Terwijl het land slingert tussen oorlog, hoop en verwoesting, klampt Nino zich vast aan het verleden en zoekt Jasmina een uitweg naar een nieuwe toekomst, met onder andere de vraag of ze een kind willen. Verscheurd tussen liefde en overleven moeten ze beslissen. Blijven of alles achterlaten. Deze indrukwekkende film kun je zien op 9 oktober om 8 uur... aan het Harmonieplein in Nieuw-Vennep. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren naar de zender, want na 12 uur gaan we door. Je hoort tot 3 uur meer in de middag deel 1 met William Hultsel. En van 3 tot 6 uur gaat deel 2 verder met Delano van Steenveld. Onze hele programmering en uitzending gemist lees je op website www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met daarin nieuwe tips, uitjes en lekkere muziek. Ton, de technische ondersteuning was weer vlekkeloos. Dank je! We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met deze Ellie Goulding for your entertainment. Heb een lekkere week allemaal.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schegg is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer Radio.
4: Meer in de middag.
1: William Hultsel.
5: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now. Go, cat. Don't you?

0: hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, een hele goede middag. Welkom, je luistert naar Meer in de Middag. We openen het even lekker met een gouden oude klassieker. Blue Sweatshoes van Elvis Presley, die hoorde je. Ja, tot 3 uur ben ik bij je met lekkere nummers vooral en leuke activiteiten. Misschien nog wat leuke nieuwtjes, dus blijf lekker luisteren. Ga lekker door met een beetje... Guus Mevers komt er zo meteen aan met Per Spoor. Maar eerst de Poppies. Non, non, re.

Ed Sheeran, I See Fire, hoorde je. En ja, daarvoor natuurlijk per spoor Guus Meeuwis, Kadekkedeng. Wie kent hem niet, hè? Inderdaad, jong en oud. Dat is ook een nummer wat overal weer een keer in terugkomt. Wat ook heel lang terug blijft komen, inderdaad, gelukkig. Maar dat is natuurlijk de jazz. En vooral nog belangrijker wat niet terugkomt hier in de Haarlemmermeer is meer jazz. Meer jazzcafé zelfs. Natuurlijk, ja, meer jazz zelfs ooit een groot evenement die zich gericht hebben op nu de wat kleinschalige... kleinere evenementjes waar toch wel aardig wat mensen komen. Maar ja, de sfeer ook wat persoonlijker en directer is inderdaad. En wat anders dan vroeger op Polderplein of hoe heet het daar... Raadhuisplein voor een grote tent staan. Of in een grote tent staan. Maar meer jazz die ontvangt op 4 oktober om 2:30... bij de Rustende Jager in Nieuw-Vennep. So What Jazz Viertet. Viertet. Dat zijn namelijk 4 personen die spelen. Dat zijn Henk Vincent en Nick van der Bos, Frans Bouwmeester en Hugo Jonker. En die hebben hun sporen verdiend in de jazz en in de big bands. En dat is te horen. Elk stuk swingt. Het repertoire is gevarieerd. En naast goed in het gehoor liggende swing en prachtige ballads... komen er ook Latin, funk en blues georiënteerde nummers aan bod. Ideale muziek voor een mooie zondagmiddag. En het klinkt een beetje alsof, ja, voor iedereen wat wil ze zo. Maar ja, voorlopig gaan we zo richting jouw zaterdag. Het is nog zaterdagmiddag inderdaad. Ja goed, zometeen Suzanne en Freek komen eraan. En Lenny Kravitz staat toch klaar. Maar eerst voor je heb ik hier Slave to the Music van James Morrison.

Ja, je hoorde Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. En daarvoor goud van Suzanne en Freek. Ja, met dit nummer is het een paar minuten voor half geworden. Dus we gaan even uit voor het meer nieuwsoverzicht. Inderdaad, ik laat je even achter met Put Your Hands Up for Detroit. En daar ben ik zo weer bij terug. Tot zometeen.

0: City.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
2: Verkeerssituatie Bad Hoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Bad Hoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Ja, dankjewel Saskia. En dan heb ik het weer inderdaad hier voor je. En ja, als je auto niet in brand heeft gestaan, ook nog verkeersinformatie die erg nuttig is hier in de regio. Maar is het weer inderdaad? Vandaag is er hoge sluierbewolking en zijn er perioden met zon. Het blijft gelukkig overal droog en de middagtemperatuur loopt op naar 19 graden. Er waait daarbij een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Ook zondag schijnt nu en dan de zon en plaatselijk kan er een enkele bui vallen. Maar ja, op de meeste plekken blijft het gelukkig droog. Na het weekend blijft het tot maandag en dinsdag nog rustig herfstweer met veel zon en lekkere temperatuur met 18 tot 20 graden. Daarna lijkt de herfst toch echt het roer over te nemen met toenemende neerslagkansen en dalende temperaturen die aan het eind van de week niet hoger gaan uitkomen dan 14 tot 15 graden. Ook 's nachts wordt het dan gevoelig kouder en daalt de middagtemperatuur naar 6 tot 8 graden. Ja goed, en dan verkeersinformatie inderdaad. Ja, en je raadt het nooit eigenlijk. Het gebeurt heel erg weinig, maar ja. Ja, in en om de Haarlemmermeer is er eigenlijk gewoon geen file te melden inderdaad. Behalve dat de A10 knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam Oud-Zuid Nieuwe Meer gewoon helemaal afgesloten is. Maar ja, voor de verandering eigenlijk een keer helemaal geen files. Dus lekker gewoon het gas erop en start je auto maar op. Wie daar jou alles over kan gaan vertellen over het opstarten inderdaad. Die heb ik hier voor je klaarstaan. Een hele gave plaat van heel wat jaartjes geleden. Ik heb hier voor je de Rolling Stones met Start Me Up.
6: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

Door de Bruno Mars, Risk It All. En daarvoor Can't Find the Moonlight van Leon Rimes. En je zou eigenlijk nu verwachten dat we de All Animals on Air gaan met Charlotte. Maar helaas heeft Charlotte geappt. Ze heeft een griep, ze ligt ziek in bed, dus ze heeft ook geen stem. En dan wordt bellen natuurlijk een beetje moeilijk. En aangezien we nog steeds geen beeldradio hebben hier... heb je er ook niks aan dat ik met haar ga zitten appen. Dus we vullen het even in met even een ander nieuwtje dan wat ik hier voor je gevonden heb. Van vorige week. De eigenaar van een racepaard heeft namelijk een beetje problemen in de Verenigde Staten. En de eigenaar is namelijk het baasje van het racepaard Austrian Painter, Oostenrijkse schilder. En in de Verenigde Staten heeft die man dat paard dan inderdaad in de wedstrijden lopen. En hij moest de naam gaan veranderen, want de naam die verwijst namelijk naar... een bekende man uit een andere tijd, hè? Een man met een scheiding en een snorretje. En natuurlijk de bekende Adolf. En dat was de Oostenrijkse schilder inderdaad. En hij wordt online Austrian Painter daarvoor vaak als synoniem gebruikt, zeg maar. En hij werd natuurlijk geboren in het... Adolf Hitler werd geboren in het Oostenrijkse stadje Braunau... voordat hij de Eerste Wereldoorlog begon en hij zich daar aansloot. En de rest is eigenlijk bekend... de jockeyclub die de organisatie van het fokken van paarden in de VS en Canada registreert... verplichtte de eigenaar inderdaad die naam toch even aan te passen. Iets wat meer gepast is volgens hun. De eigenaar zei daarop dat zijn schoonfamilie uit Oostenrijk komt. De naam verwijst naar de favoriete schilder van zijn vrouw, de Oostenrijkse Gustav Klimt. Die geloven we direct natuurlijk, hè. Jij ook, denk ik zo. Inderdaad, alternatieve namen die de man opperde werden ook afgewezen. Want hij kwam met de namen Braunau Star en My Struggle. Vandaar ik ook net het vertel waar die man geboren was. De laatste naam verwijst naar een verboden boek, hè? My Struggle. Dat ging een boek over een of andere kamp, hè. De Braunau, dat is wat ik net vertelde, is die geboren. Dus eigenlijk, het valt wel een beetje op, hoor, meneer. Het paard had ook een zus met de naam New Order, maar die naam is ook geschrapt. Want New Order was ook niet helemaal de bedoeling. Dus je vraagt je af wat zo iemand eigenlijk bezielt. Maar zometeen heb ik Alex Warren voor je met Passenger. En wat bezielt Robert van Hemert? Want hij heeft het over een zandloopster. Hier bij Meer in de Middag.

Ja, met Alex Warren is het inderdaad inmiddels 5 minuten voor 1 geworden. Dat betekent dat we eruit gaan voor NOS van 1 uur inderdaad. En mijn gewaardeerde collega heeft hier een leuk nummer voor jullie neergezet. Falco Jenny. En dat doet hij natuurlijk met een bepaalde reden, geloof ik zo. Maar goed, daarmee gaan we eruit richting NOS. En dan ben ik straks weer bij je terug. Tot straks.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het langebaan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer in de middag.
1: William Hultzorg.

0: Hallo, mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, het is 1 uur geweest, Thomas Akta. Paul de Munnik hoorde je als ik je weer zie. En ja, je ziet mij ook. Je ziet mij eigenlijk niet. Ik zit op de radio natuurlijk. Maar je hoort me nog even. Tot 3 uur ben ik bij inderdaad. En ja, van 3 tot 6 zal het overgenomen worden met meer in de middag non-stop muziek, begrijp ik. Ja, Delano is even een keertje verhinderd. Dus je kan lekker gewoon non-stop door blijven luisteren naar lekkere hits. En van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection. En dan van 8 tot 10 Jaap en Max on Air met... ja, bij Max die hier inderdaad weer een doldwaze bende vermaken. En daarnaast zullen Tars en Tieners van 10 tot 12 jouw zaterdagavond afsluiten. En met de Early Grabbers hardstyle hier de boel lekker gaan afbreken. Wij gaan lekker door. Ik heb zo meteen nog iets met Pink, betreft Pink voor je. Dus blijf lekker luisteren het komende half uur. Of de komende, ja, nog op 2 uurtjes zelfs. Maar het komende half uur Pink in ieder geval. Straks heb ik Michael Jackson voor je met Beat It. Eerst James Bay, Hold Back the River.

denk dat iedereen er wel op wacht dat de wereld gaat veranderen. Waiting on the World to Change van John Mayer hoorde je. Daarvoor Cold as Ice van Foreigner. En ja, goed, eerder heb ik de naam Pink geroepen. En ook iemand die de wereld wil veranderen, of het in ieder geval wel doet. Want Pink is natuurlijk een wereldberoemde pop- en rockzangeres. Ze staat bekend om haar krachtige stem, energieke shows en grote hits. Nummers als Raise Your Glass en Just Give Me a Reason maakt haar een van de succesvolste artiesten van deze eeuw. Heel lekker muziek heeft ze inderdaad. En tijdens de undercover-sessie neemt Carlijn Nijkamp je daarmee met een sterke band even mee. Ja, door de wereld van Pink inderdaad. Je hoort bekende nummers als Just Like a Pill, So What, en Who Knew, en Try. En er komen ook verrassende nummers voorbij die je misschien wat minder vaak hoort. Dus Carlijn die gaat met deze show wat leuks voor je neerzetten. En daarvoor heeft ze een band samengesteld met ervaren muzikanten uit de Nederlandse popscene. Samen brengen ze de energie en het geluid van Pink naar het podium. Een avond vol herkenbare hits, verrassingen en live muziek. Leuk voor echte fans en iedereen die voor de muziek van Pink beter wil leren kennen. En dan hebben we inderdaad Carlijn Nijkamp op zang, Simone Cesarini op gitaar en Matthijs Geerts op toetsen. En nog een aantal andere bekenden uit de Nederlandse muziekscene inderdaad. Dus dan wil je van mij natuurlijk weten, waar kun je dit gaan beleven? Zeg ik lekker niet. Nou, zeg ik natuurlijk wel. Zondag 4 oktober van 4 tot 7 in de Shack in de Oude Meer is dat. Daar hebben ze natuurlijk regelmatig de undercover sessies. En het is rolstoel toegankelijk voor volwassenen, senioren en ook jongeren geschikt. Dus morgen om 4 uur bij de Shack in Oude Meer. En wij gaan alvast een beetje de party starten. Ik heb hier Get a Party Started van Pink.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Winnaars fotowedstrijd Visit Haarlemmermeer bekendgemaakt. De brandweer rukt uit voor gaslucht in Hoofddorp. En volop activiteiten tijdens de herfstvakantie. Afgelopen donderdag maakte wethouder Marja Ruigrok de winnaars van de Visit Haarlemmermeer fotowedstrijd bekend bij Masada in Nieuw-Vennep. Dit jaar draaide alles om het thema veerkrachtig en groen erfgoed. Er kwamen ruim 60 inzendingen binnen. De jury onder leiding van wethouder Ruigrok koos unaniem voor de foto die Jochem de Boer maakte van het Krukjesgemaal. Hierop schittert dit erfgoed tussen het groen, waardoor de geschiedenis tot leven komt. Voor de publieksprijs gingen de meeste stemmen naar de foto die Jeroen Verhoog maakte van Molen de Eersteling in Hoofddorp. Zijn foto kreeg maar liefst 104 van de 762 uitgebrachte stemmen. De winnende foto en 30 andere inzendingen zijn nog de hele maand oktober te zien in een speciale expositie in de passage van Zeepunt in Hoofddorp en bij winkelcentrum Getsewoud in Nieuw-Vennep. De brandweer is donderdagavond uitgerukt na een melding over een gaslucht in een pand aan de A4 in Hoofddorp. De melding kwam kort na 11 uur 's avonds binnen bij de alarmcentrale. Onder meer een tankautospuit werd ingezet om de situatie ter plaatse te onderzoeken. Ook de brandweer uit Rijzenhout werd gevraagd om bijstand te verlenen. Over de oorzaak van de gaslucht was op dat moment nog niets bekend. In de afgelopen 30 dagen werd de brandweer in totaal 37 keer naar Hoofddorp gestuurd. Van 10 tot en met 18 oktober staat Haarlemmermeer in het teken van herfstpret. Visit Haarlemmermeer bundelt activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen onder meer klimmen, boulderen, workshops volgen of met een elektrische twizzie op pad. Ook gezinnen hebben ruime keuze. Kinderen kunnen naar het Scenekid Festival, springen bij Jumpskills of een speurtocht doen in Hoofddorp. Daarnaast zijn er culinaire activiteiten zoals Proef Spaarwoudenpark. Het volledige programma staat op de website van Visit Haarlemmermeer. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel Saskia.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Het Haarlemmermeer papier.
2: Ja, het is vandaag lekker weer eigenlijk met hoge sluierbewolking. En vooral de periode met zon. Het blijft overal droog vandaag inderdaad. Lekker hè? De middagtemperatuur loopt nu ongeveer 19 graden... en waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Ook zondag schijnt nu en dan de zon. Plaatselijk kan er een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het weekend blijft het... Na het weekend blijft het op maandag en dinsdag nog rustiger... met een lekker rustig herfstweer en veel zon. Lekkere temperaturen met 18 tot 20 graden. Daarna lijkt de herfst toch echt het roer over te nemen met toenemende neerslagkansen en dalende temperaturen die eind van de week niet hoger gaan uitkomen dan een graad of 14 of 15. Ook 's nachts wordt de dag gevoelig kouder en daalt de temperatuur naar 6 tot 8 graden. En dan de verkeersinformatie voor in en om de Haarlemmermeer. Er is één melding inderdaad. Die ene melding, ja, het is niet echt iets wat heel erg spannend is. De A10 knooppunt Amstel, knooppunt Koenplein, Amsterdam Oud-Zuid. Met knooppunt Nieuwe Meer is de weg afgesloten. Dus de ring A10 is dicht in die richting. Dus dat is het enige waar je rekening mee moet houden. Verder in en om de Haarlemmermeer helemaal geen files. Dat het zomaar bestaat eigenlijk. Je zou het haast niet denken. Goed, het weer het gaat een beetje richting de herfst. Zometeen... heb ik Miley Cyrus voor je, Mika. Maar ik vond eigenlijk wel een beetje tijd voor de CCR met Have You Ever Seen the Rain?
4: Meer in de middag.
0: William Hultzol.

Jordan en Maika, Relax Take It Easy. Daarvoor Wrecking Ball van Miley Cyrus. Relax. In het jaar 2004 maakte de te vroeg overleden beroepsschreeuwlelijke Bob Fosco een trip naar New York. In een schimmig cafeetje zag hij hoe bezoekers hardrockklassiekers konden uitkiezen en zingen met live begeleiding. Fosco was zo enthousiast dat hij terugkwam in Amsterdam en de formule bij het Nederlands publiek introduceerde. Dan denk je, waar heeft hij nou weer over? Ik heb het over de hardrock karaoke. De hardrock karaoke is heel wat anders dan wat je zou verwachten in een van de verschillende karaokebars die we hier hebben in Hoofddorp en omgeving. Het is namelijk zo dat je niet met een beeldschermpje en een microfoon gaat staan, zoals dat in de gemiddelde karaokebar gaat. Nee, je staat met een echte band op podium. Je zingt niet mee met een beeldscherm, maar krijgt handgeschreven teksten voorgehouden. Iedereen die het podium opgaat is een held. En met een shot tequila masseren ze zelfs je rauwe stembandjes al weer een beetje soepel. Want dat is wel nodig natuurlijk daarmee. Hoe meld je aan? Er is een intekenlijst op de bar en je kunt kiezen uit meer dan 70 songs. Het is natuurlijk ook handig om de tekst op je mobieltje op te zoeken. Elk nummer wordt maar één keer gespeeld op een avond, dus wees op tijd met inschrijven. Het is op zaterdag 10 oktober om 8:30 in C. Hoofddorp. Het is rolstoeltoegankelijk. Jongeren, senioren en volwassenen zijn van harte welkom. Dus C. heeft weer wat leuk staan op zaterdag volgende week. En misschien is het even leuk om daar te gaan kijken inderdaad. Wat ook leuk is wat hier zeker bij past. Om alvast een beetje in de sfeer te komen, heb ik hier voor je Metallica met Enter Sandman. En zo gaan we lekker door naar jouw zaterdagavond.

0: you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek.
6: In de middag.
2: William Hultzel. Let's make

0: Jongetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, met I Don't Wanna Wait van David Guetta en One Republic samen openen we het derde uur van Meer in de Middag. Tot 3 uur ben ik bij je met lekkere muziek inderdaad. Wat komt er zo meteen aan? Lily Allen, Meatloaf heb ik staan. Kensington Live, Pearl Jam komt eraan, dus blijf lekker luisteren. En niet onbelangrijk, er komt nog een leuke quiz aan die ik zo ga vertellen waar je die kan gaan doen. Dus blijf er lekker bij. Na mij dan hebben we even een keertje van 3 tot 6 Meer in de Middag non-stop, want Delano is even verhinderd. En van 6 tot 8 hebben we Maurice Gerrits met de Groove Connection. En van 8 tot 10 Jaap en Max met Jaap en Max on Air. En dan van 10 tot 12 dan gaan Tars en Tieners hier met Early Hardstyle Gabber muziek jouw zaterdagavond afsluiten. Dus blijf er lekker bij. Want heel eerlijk gezegd, we kunnen het hier bij Meer Radio niet zonder jou. En we kunnen het niet alleen en de dijk kan het ook niet, hè. Ik heb hier voor je, kan het niet alleen van de dijk.

0: Zaterdagmiddag.
1: Meer middagradio.
0: Zaterdagmiddag.
1: Meer in de middag. Meer radio.

Lily Allen, Not Fair, hoorde je. En ja goed, eerder heb ik je wat beloofd over een quiz. Ja, het is natuurlijk ja, de inmiddels wel zeer bekende, beroemde bijna pubquiz in Hoofddorp. Waar wordt het gehouden? Dat wordt gehouden in het Fort Hoofddorp onder Molen de Eersteling. Het is elke tweede woensdag van de maand. En het is, moet je zeggen, wel gezellig daar, hoor, denk ik zo. Want ja, het is ja, een heel breed scala met allerlei verschillende vragen. Of het nou muziek is, televisie. Maar ook weetjes over weer, ruimte, planeten. Alles wat je tegen kunt komen, maar ook landen. Inderdaad, in Fort Knox Hoofddorp is dat, hè, natuurlijk de bekende plek waar je ja, in het fort, zeg maar, waar je een eetgelegenheid hebt en een drinkgelegenheid. Een gezellige quizavond is met leuke vragen en verrassende opdrachten. Dus test samen met vrienden, familie, collega's je kennis. De vragen gaan over verschillende onderwerpen zoals algemene kennis en muziekact. Ja, eigenlijk wat ik net al een beetje zei, speciale thema's. Geen quiz is hetzelfde. Dus dat is heel erg knap, vind ik ook, van om gewoon iedere maand op de tweede woensdag van de maand weer totaal andere vragen en opdrachten te hebben. Dus of je nu graag wilt winnen of gewoon een leuke avond wil hebben, de pubquiz is een gezellige activiteit voor iedereen. Het start op 14 oktober om 8 uur, dus deze woensdag. En het advies is, of het advies, het verzoek is, kom 15 tot 30 minuten voor aanvang. Teams bestaan uit 2 tot 5 personen. Bij 6 personen worden 2 teams gemaakt. En ja, het is voor senioren en volwassenen geschikt, rolstoel toegankelijk in Fort Knox Hoofddorp. En ja, het kost eigenlijk ook helemaal niet zoveel mee te doen. Want ja, je schrijft het team in, je moet natuurlijk wel iets gaan betalen, dat is logisch. Zal ik eens even voor je kijken wat het kost. Ja, ik dacht iets van ja, de 19 euro, zeg maar. Dus ja, op zich niet heel veel geld. Ik zou lekker meedoen. En ja, om alvast een beetje jou ja, te laten oefenen. Als je weet hoe dit nummer heet en welk jaar dit was, moet je het gaan zeggen. Ik heb hem hiervoor. Ik ga het zo vertellen aan je.

Ja, je hoorde The Weather Girls with Raining Men. En inderdaad, ik zou nog even vertellen wat ervoor zat natuurlijk. Want dat was een radertje. Het was Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. En die kwam uit, het is een rockhit uit 1978. Hij kwam uit op cd en zelfs op een cassettesingle in 1988 en in 1992. Dus ja, best wel frappant dat het pas zo laat uitkwam in Nederland. We waren een beetje laat, denk ik zo, om het zo maar te zeggen. En het stond inderdaad 3 weken op de nummer 1 toen in die tijd. Dus dat was even het antwoord op de eerste vraag voor de pubquiz. En de andere vragen gaan we natuurlijk bij de echte pubquiz in Fort Knox horen. De tweede woensdag, elke tweede woensdag van de maand. En eerder beloofde ik je heel wat anders te gaan laten horen. Want we gaan er even uit naar Saskia weer met meer nieuwsoverzicht, inderdaad. En ik heb hier voor je Alive van Pearl Jam.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Gemeentelijke belastingen stijgen in 2027 en speciale eenheden oefenen op Schiphol-Oost. Een gemiddeld huishouden met een eigen woning betaalt in Haarlemmermeer volgend jaar naar verwachting €1.226 aan gemeentelijke belastingen. De meeste tarieven stijgen met 3,4%. De toeristenbelasting, parkeerbelasting en het lichtgeld voor woonschepen blijven gelijk. Afvalstoffen en rioolheffing worden wel hoger. Het gemiddelde geldt voor een meerpersoonshuishouden met een restafvalcontainer van 140 liter. Ruim de helft heeft een kleinere container van 80 liter en betaalt gemiddeld €155 minder. Voor lage inkomens blijft kwijtschelding van de afvalstofheffing mogelijk. Op Schiphol-Oost is woensdagavond een grootschalige oefening gehouden met speciale eenheden. Onder meer NL Marsof en de dienst speciale interventies waren betrokken. Vanuit verschillende delen van het land reden voertuigen met zwaailicht en sirene naar de locatie. Ook een politiehelikopter vloog vanuit Den Helder naar Schiphol-Oost en bracht meerdere operators. Voor omstanders leek de inzet op een echt ernstig incident. De oefening werd bewust zo realistisch mogelijk uitgevoerd. Blauwe patronenhouders bij de wapens maakten duidelijk dat het om een oefening ging. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel Saskia.
0: Voor onze redactie, mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, vandaag naast de wat hoge sluierbewolking zijn er ook perioden met zon. Het blijft overal droog. En inmiddels hier in Hoofddorp bij de studio staat de thermometer op 19 graden. En er waait een zwakke zuidwestenwind rond kracht 2. Ook zondag schijnt nu en dan de zon. Plaatselijk kan er een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gelukkig droog. Na het weekend blijft het op maandag en dinsdag nog rustig herfst. Weer met veel zon en lekkere temperatuur met 18 tot 20 graden. Daarna lijkt de herfst toch echt het roer over te nemen. En zijn er toenemende kansen op neerslag. En de dalende temperaturen die aan het eind van de week niet hoger gaan uitkomen dan 14 à 15 graden. Dus ja, ook 's nachts gaat het trouwens gevoelig kouder worden. En blijft het met zo'n 6 à 8 graden hangen. Hey, ja, je moet er van houden van herfst. Als je van houdt is het natuurlijk lekker. Ik vind het jammer, de zomer is een beetje voorbij. Maar dan hebben we ook nog het goede nieuws vandaag. Er zijn in en om de Haarlemmermeer geen files te melden. Alleen de afsluiting op de A10 knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein toe. Amsterdam Zuidoost, knooppunt Nieuwe Meer is namelijk afgesloten, dat stukje. Dus die moet je even vermijden. Verder kun je gewoon lekker overal een beetje doorrijden. We gaan lekker verder naar het laatste half uur van mijn deel van Meer in de Middag. Zo richting jouw zaterdagavond. En ik heb hier voor je de Imagine Dragons met Believer.
4: Meer in de Middag.
0: William Hultsel.

Je hoorde Timber Pitbull met Kesha samen en... Ja, hij zegt het heel mooi. Moby, why does my heart feel so bad? En ja, wat ook heel slecht voelt is ja, wat hier onlangs is gebeurd. Ja, een tijdje geleden alweer ondertussen hoor. Maar ja, in Amerika iets heel opmerkelijks gebeurd. Een tijdschrift is daar 132 jaar te laat ingeleverd bij een Amerikaanse bibliotheek. Een 19e eeuws tijdschrift dat 132 jaar geleden uit de bibliotheek in de Amerikaanse stad New Hampshire werd geleend, is eindelijk teruggebracht. Het tijdschrift lag al tientallen jaren bij een bibliotheeklid thuis. Tientallen jaren. Zijn dat dertientallen jaren? Maar goed, 132 jaar te laat. De openbare bibliotheek van Concord, de hoofdstad van New Hampshire, die meldt dat het te laat ingeleverde nummer van september 1894 van de Century Illustrated Monthly Magazine vorige week is teruggebracht. Is inmiddels al 2 weken geleden, zie ik hier. Het nieuws kwam het later binnen in Nederland natuurlijk. De bibliotheek had eerder een bevriezing van de boetes aangekondigd. Het tijdschrift is 48.220 dagen te laat ingeleverd en daarvoor zou een boete van ruim €10.000 zijn gerekend. Dus ja, daar voel je niet heel goed bij. John, een bibliotheeklid dat het tijdschrift terugbracht, zei dat het al tientallen jaren in zijn huis rondslingerde. Hij zei geen idee te hebben hoe het daar was beland. Hij besloot het terug te brengen nadat hij een plaatselijke krant had gelezen over de bevriezing van boetes door de bibliotheek. Ja, ik heb daar toch vraagtekens bij, eerlijk gezegd. Want je vindt dat nou 132 jaar. Nou, ik neem aan dat John niet zo oud is dat hij dat heeft meegemaakt. Dat weet ik niet hoe het daar gekomen is. Wie zou dat ooit geleend hebben? Ja, dat zou ik... klinkt heel slecht misschien, hoor. Maar ik zou niet de verantwoordelijkheid nemen en €10.000 boete willen gaan betalen voor iets waar ik niks van weet eigenlijk, inderdaad. Maar goed, dat gezegd hebben, het is 3:15. We gaan gewoon lekker door met nog wat een beetje muziek. Ik heb hier voor je Hide You van Cochin. En daarna de Carpenters, Yesterday Once More.

Ja, Yesterday Once More hoorde je. En ja, goed, met Yesterday Once More van de Carpenters komen we aan op 2:55. We gaan eruit voor de NOS. En ja, dit was mijn deel van Meer in de Middag. Dus ik wil je bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik weer bij je om 12:00 sharp. En ja, ik wens je een fijn weekend en heel veel plezier. Ja, straks met de komende shows natuurlijk. Ja, we hebben even non-stop tot 6:00 non-stop muziek. Omdat Delano er niet is. Dan hebben we van 6 tot 8 hebben we de Groove Connection met Maurice Gerrits. Van 8 tot 10 Jaap en Max met Jaap en Max on Air. Die hebben een hele mooie mix gemaakt, ook non-stop trouwens. En van 10 tot 12 hebben we Tars en Tieners die bij TNT jouw avond gaan afsluiten met ja, lekker veel hardstyle en dergelijke. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. Ik wens je een fijn weekend en een fijne week. En dan tot volgende week 12:00. Ik laat jullie achter met Direct Wastelands.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer. Het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Non-stop muziek.

0: Sonair. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkeerssituatie Badhoevedorp, proef Nieuwe Meerdijk. Een auto vliegt in brand tijdens starten in Hoofddorp. Wethouder Marja Ruigrok heeft de verkeerssituatie in Badhoevedorp bekeken naar klachten over de proef op de Nieuwe Meerdijk. Sinds daar eenrichtingsverkeer geldt, ervaren bewoners van omliggende straten veel sluipverkeer. Ruim 500 bewoners tekenden inmiddels een petitie tegen de proef. Ruigrok begrijpt de zorgen, maar wil het experiment voorlopig voortzetten. De gemeente onderzoekt of doorgaand verkeer en snelheid afnemen en fietsers meer ruimte krijgen. Bewoners eisen beëindiging van de proef of strengere handhaving en aanvullende verkeersmaatregelen. Op het Hemertplein in Hoofddorp is woensdagavond een auto in brand gevlogen toen de eigenaar het voertuig wilde starten. De brandweer werd rond 6 uur gealarmeerd. Omstanders probeerden het vuur eerst met een poederblusser te doven, maar kregen de brand daarmee niet onder controle. De brandweer wist het vuur vervolgens snel te blussen. De auto liep flinke brandschade op, vooral onder de motorkap. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij het incident. De exacte oorzaak van de brand is ook nog niet bekend. Dit was het dan weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer. Het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Non-stop muziek.

0: thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot, die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer. Het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio, Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer. Het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in het najaar. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Non-stop muziek.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten vielen per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat opgegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio. Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
0: Non-stop muziek.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

gemixt door The Disco Guy. Straks onder andere Level 42, Mai Tai. Maar zet je radio eerst even lekker op standje burenruzie voor de Bee Gees. You are staying alive.

uur met muziek gemixt door de Disco Guy. Straks onder andere ABBA en ook nog Diana Ross. Wie is deze lekkere van Aretha Franklin? Lekker meezingen met George Michael. I knew you were waiting for me.

0: Cult.
1: Nou, zijn dit hoorde je trouwens. Rebute. Ik zeg dus een belofte maak schuld. Je zegt dat ik zou eindigen met Bruno Mars. Dat gaan we ook doen, ook tot aan het uur van 8 uur. Hoor jij, Chunky.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Nicole van Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Funk Edit. Groove Correction nog tot aan 8 uur. Natuurlijk daarna Jaap en Max on Air. Ook nog voor jou straks Delegation. Total Contrast, Frankie Valli komt eraan. Meer deze van Skipworth en Turner. Midden jaren 80 scoorden ze hiermee.

Mac Band, Roses Are Red, The Disco Innovations Re-Edit, hoor je hier in de groove. En we zijn nog niet klaar, gewoon nog tot 8 uur bij je. Daarna Jaap en Max on air. Nu Alexander O'Neill, The Digital Visions Edit van Fake.

Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. De Lord Funk remix, hoe moet ik het zeggen. Ik heb er nog één, tot aan het nieuws van achter. Daarna hoor je Jaap en Max wel meer. En die laatste is van Lane Collins, Your Think. Ik wens je nog een fijne zaterdagavond.

0: Wist je dat slimme zonwering helpt om energie te besparen? Met automatische bediening reageren screens en zonwering vanzelf op zon en temperatuur. Zo blijft je woning tot wel 7 graden koeler. Zelfs op warme dagen. Bij Ambiance Velota en Hoofddorp combineren we comfort, duurzaamheid en slimme technologie in zonwering op maat. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jules van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten dat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meer Radio Haarlemmermeer.
0: Jaap en Max On Air.
9: Krabbels, krabbels en nog

0: Vooral hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jaap en Max On Air.
1: Beat, jongen. Beat. Dikke bak met beat.
2: De goede sfeer.
3: Ja, de sfeer is al goed. Het zit er al lekker in. Ja.
4: De sfeer is goed?
3: Ja, zeker.
5: Ik hou van heel veel muziek. Van de Beatles, kerkmuziek. Ik hou van orgelmuziek. Ik hou van modern, van alles.
6: Verkeersergernis. Sommigen spreken over de verkeersmafia. Maar dat zijn zogenaamde mafkezen in het verkeer.
7: Goed verhaal. Lekker kort.

0: lekkere muziek. Tussen 8 en 8. Iedere dinsdagavond van 8 tot 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. En Max On Air.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48.
2: Ja, en zo is het dan alweer tijd voor TNT. Ik ben er weer, tieners of niet, maar die is onderweg. Hij stond nog even bij de bingo, maar jij bent er gelukkig wel. We maken er een toffe avond van.
1: Krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: twee uurtjes doorbijten en afwezen. Dan mag je naar bed.
1: Ja, en zo afwezen. Is het dan alweer tijd voor TNT. Ik ben er weer, Tien is nog afwezen. Niet, maar die is onderweg. Hij stond nog even bij de bingo, maar afwezen. Jij bent er gelukkig wel.
2: Afwezen.
3: Give me something to dance to.

Als nation.

Ja, en dan is het alweer tijd voor onze partyagenda. Ik heb mijn eigen vrouw vanavond afgezet bij Multicroof. Want daar is Noxa in Fights vandaag in de Lofi tot 11 uur. En dan kijken we gelijk even naar volgende week. Dan hebben we natuurlijk Nachterhuis in de N2 Lane Club en in Alsmeer. Maar tegelijkertijd is er ook House Classics. 020 House Classics, moet ik zeggen. Bij Onderhans Amsterdam. Met onder andere Busfus en Baba. En nog veel meer oude, echte Amsterdamse DJ's. Ze draaien daar van 1988 tot 1999. Dan hebben we 17 oktober DJ Sean en Mila Moore in N201 in Alsmeer. En daarna begint het ADE weekend. Met onder andere Pandemonium natuurlijk. En Stoor van Speedy J. En natuurlijk heel veel meer ADE. Later!

give me something to dance to.

alweer tijd voor onze partyagenda. Ik heb mijn eigen vrouw vanavond afgezet bij Multicroove. Want daar is Noxa in fights vandaag in de Lofi tot 11 uur. En dan kijken we gelijk even naar volgende week. Dan hebben we natuurlijk Nachtruis in de N201 Club en in Alsmeer. Maar tegelijkertijd is er ook House Classics. 020 House Classics, moet ik zeggen. Bij Onderhans Amsterdam. Met onder andere Busfus en Baba. En nou, nog veel meer oude, echte Amsterdamse DJ's. Ze draaien daar van 1988 tot 1999. Dan hebben we 17 oktober DJ Sean en Mila Moore in N201 in Alsmeer. En daarna begint het ADE-weekend. Met onder andere Pandemonium natuurlijk. En Store van Speedy J. En natuurlijk heel veel meer ADE. Later!

0: A land where the trees look like big sound systems, the flowers seem to be colored ravers, and the air smells like happiness.
1: Even lekker tijd voor een oude rave.

Ja, en het volgende nummer, zag ik van de week, is gewoon nu 30 jaar oud. Jullie kennen het allemaal, het is Milk Inc. met Lavash. En ze hebben zelfs nu een eigen podcast om terug te blikken op deze 30 jaar.

Ja, en deze week dus niemand in de mix. Alleen, dat is wel de laatste week voorlopig. Want hierna wordt het een drukte en een gezelligheid van je welste. Eerst komt Draaiplaats, komt volgende week. Komen twee DJ's lekkere house draaien. Daarna komt Nablijven. Komt in de studio. En dan hebben we de 24e. Niemand in de planning staan. Maar dan komt 31 oktober komt Lady Error. Dus dan gaan we snoeihard. En dan komt 7 november komt Ronnie. Sorry, Higher Prince moet ik zeggen. Ronnie is er bij mij in de klas. Maar dat is lachen. En ik heb nog eentje. Die wordt pas van het voorjaar. Ik hoop dat je het kan horen. Ik speel het af met telefoon.

0: lijkt me hartstikke leuk.
1: Ja, dus voor de rest zeggen we helemaal niks. Maar misschien weet je het al. Ik ben benieuwd. Maar ik vind het erg wachten in ieder geval dat hij ook komt.

Ja, en zo komen we alweer aan het einde van ons eerste uurtje TNT. En dit nummer, ken je deze ook? Iedereen kent de First Rebirth, maar dit is de second. Van natuurlijk Frankie Joe en Axel Stevenson.

Ja, en zo komen we aan het einde van jouw zaterdagavond met de nummer dat op mijn allereerste grappigste. Misschien wel de eerste idee.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: En zo zijn we aangekomen aan het tweede uur TNT. Het laatste uur van jouw zaterdag. Het wordt flink hard dansen op je pantoffels.
1: Six centuries ago. The last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain. The gates are open.
0: En deze zaterdagavond dus inderdaad niemand in de mix. Dat is de laatste keer voorlopig, want hierna loopt de agenda lekker vol. Wil jij nou ook een keertje draaien hier live in de mix en gezellig even komen vertellen over je DJ-carrière, over je organisatie, over je feesten? Stuur dan even een mailtje naar tarsfans@meerradio.nl. Wij krijgen volgende week HPH, denk ik dat je dat zegt. En Michel van Draaiplaats. Draaiplaats, heel leuk. Die zijn bezig met een soort van DJ-contest voor gasten. En die komen dus zowel in oktober langs, dan draaien ze house. En ze komen in november nog een keer terug met andere DJ's. En die draaien early hardcore. Dan krijgen we de week daarna krijgen we Dylan Hoog. Die is van nablijven. Het feest in Aalsmeer staat op 7 november gepland. Hij komt daarvoor even bij ons vertellen over nablijven. En natuurlijk het uur lekker in de mix. Hij draait house en hard house. Dan hebben wij 31 oktober hebben we Lady Error. En die draait echt early hardcore en next gen. En 7 november dan krijgen we Higher Prince. En nu ga ik iets proberen. Oh, die draait techno natuurlijk. Ik ga nu iets proberen, want ik had een heel leuk berichtje van de even kijken of ik jullie dat kan laten horen. Zonder dat ik...
2: Hey, Tars. Ja, nou, op een gegeven moment dan ga je hier rust zoeken. Hè? Nou, dat ben ik nu dus ook aan het doen. Ik ben nog steeds een beetje aan het recoveren van mijn kniebreuk. En ik zou het wel een keer leuk vinden om samen met een maatje van mij te komen draaien. Het is leuk dat je dat voorstelt om iemand anders ook een podium te geven. Kom ik samen met... Tommy Chaos, ik denk dat hij dat wel heel leuk vindt. En laten we dat dan ergens in de loop van het volgend jaar doen. En dan doe ik het voorjaar. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dan ben ik ook weer helemaal genezen. En dan, ja. Dus als je mij bijvoorbeeld in februari, dan kom ik net weer van Bonaire terug. Ik ga half december naar Bonaire.
0: Nou ja, tot zover. Ik hoop dat jullie het goed konden horen. Want ik heb het rechtstreeks van mijn telefoon afgespeeld. Ik vertel nog niet wie, maar er zullen tekenen zijn. En misschien heb jij het wel gehoord. Dus nou, supercool. Wil jij ook komen draaien? Stuur een mailtje naar tarsfans@meerradio.nl. En dan gaan we nu verder met extra veel dansen op je pantoffels.
3: Dansen op je pantoffels.

0: En deze zaterdagavond dus inderdaad niemand in de mix. Dat is de laatste keer voorlopig, want hierna loopt de agenda lekker vol. Wil jij nou ook een keertje draaien hier live in de mix en gezellig even komen vertellen over je DJ-carrière, over je organisatie, over je feesten? Stuur dan even een mailtje naar tarsfans@meerradio.nl. Wij krijgen volgende week HPH, denk ik dat je dat zegt. Hè? En Michel van Draaiplaats. Draaiplaats, heel leuk. Die zijn bezig met een soort van DJ-contest voor gasten. En die komen dus zowel in oktober langs, dan draaien ze house. En ze komen in november nog een keer terug met andere DJ's. En die draaien early hardcore. Dan krijgen we de week daarna krijgen we Dylan Hoog. Die is van Nablijven. Het feest in Aalsmeer staat op 7 november gepland. Hij komt daarvoor even bij ons vertellen over Nablijven. En natuurlijk een uur lekker in de mix. Hij draait house en hard house. Dan hebben wij 31 oktober hebben we Lady Error. En die draait echt early hardcore en next gen. En 7 november dan krijgen we Higher Prince. En nu ga ik iets proberen. Oh, die draait techno natuurlijk. Ik ga nu iets proberen, want ik had een heel leuk berichtje van de week. En ik ga even kijken of ik jullie dat kan laten horen. Zonder dat ik...
1: Hey Tars, leuk man. Ja, nou, op een gegeven moment dan ga je je rust zoeken. Hè? Ja, dat ben ik nu dus ook aan het doen. Ik ben nog steeds een beetje aan het recoveren van mijn kniebreuk. En ik zou het wel een keer leuk vinden om samen met... een maatje van mij te komen draaien. Het is leuk dat je dat voorstelt om iemand anders ook een podium te geven. Kom ik samen met Tommy Chaos. Ik denk dat hij dat wel heel leuk vindt. En laten we dat dan ergens in de loop van het volgend jaar doen. En dan bedoel ik het voorjaar. Dat lijkt me hartstikke leuk. Dan ben ik ook weer helemaal genezen. En dan, ja, dus... Als je mij bijvoorbeeld in februari, dan kom ik net weer van Bonaire terug. Ik ga half december naar Bonaire.
0: Nou ja, tot zover. Ik hoop dat jullie het goed konden horen, want ik heb het rest steeds van mijn telefoon afgespeeld. Ik vertel nog niet wie, maar er zullen tekenen zijn. En misschien heb jij het wel gehoord. Dus nou, supercool. Wil jij ook komen draaien? Stuur een mailtje naar tarsfans@meerradio.nl. En dan gaan we nu verder. Met extra veel dansen op je pantoffels.

Where's the beat? Where's the beat for the mind and for the feet?

0: Where's the Marines?
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34...